0: Dat wordt een kapitein hier.
1: 10-3.
0: 16 by Pronto with Massachusetts. 4 Victor Boston Robert 25.
1: 10-5.